0: Maar echt best, hè. Zou je nog een reis door geen bergse toegang en door hun hadden gebleven.
1: State and St. Alice and Church Lane.